0: morning, Uncle Rick. Welcome to the Easy Sunday Morning. 98.5 FM is where I'm at Ed Porch, and happy birthday to Siamo Kumalo Tanmonesa Ed Porch, and many thanks for the great show.
1: Take me home.
2: Morum Rich. Smart big dogs is beating Bloemfontein and Hede Dalen om Rich. Stand met a dankbare hart op Morum Rich. Ze kon weer opstaan voor Morum Rich. En ja, mag allemaal een heerlijke dag uit alle Radio 2000 listeners. Als ik zo op pad is, hier af wat om Smallstraat is net muziek. Gisteren was het voor een webje gaan beren om Rich. Een van de grootste geesten in Nederland. Ja, maar Rich, speel voor ons heerlijke muziek ook voor Rich. Vandaag voor Bafana Bafana en Marie Owens, hun beste geesten. Ik weet dat we gaan winnen om Rich. Ja, maak een paar op om Rich. Baie dank, ons waarderen ze om Rich.
3: Morning. A blessed morning, Uncle Rich. I'm Jay Melody, Virginia. God, today South Africa gives you praises.
4: Allah.
3: We worship you. Thank you, God, for the favor upon Bafana Bafana. In Jesus' name, amen.
5: Right.
6: Morning, Omrej. Omrej, this is Silva Incredible. Omrej, I'd like to say firstly, happy belated birthday. And you do it always, play a nice, beautiful music on the Sunday morning.
7: My brother, Richie Philandi, my second. Oh, you are Alpha and Omega. Tonight is the night. I'm Longish Manaman from Cape Town, Philippi, but I'm at work, me bro. ABT Group, for sure, sharp group man.
4: Welcome to the show. Bafana Bafana, South Africa is behind you, as you can hear. I think we're going to win this one.